0: jaar geleden. Sorry hoor, ik had al echt niet meer bijhouden. Inderdaad, het is 6 jaar geleden. Een plaat die we heel vaak hebben gedraaid in het eerste jaar van On Fire. En het is zodoende een On Fire classic geworden. Ik word er nog steeds super blij van. Jij ook toch? A craze hoorde je. And why don't you do it, do it?
1: Going on the air. 5, 4, 3, 2. Transmitting now. The hottest brand new beats are here to make you move and groove.
0: Yeah.
1: The ultimate beats are coming your way. On Fire.
0: Met nieuwe muziek van Groove Armada. Medusa met Kevin de Vries. Afro Bros. En

0: releases zijn hier.
1: Erwin van der Bleek is on fire.
0: En het weertype en zeker ook de middagtemperatuur hebben invloed op de samenstelling van dit radioprogramma. Dat hoor je gelijk al aan de eerste plaat. Het is Auria samen met Lexa Hill en Yadi Lowell. Linda Italiana is de eerste plaat in On Fire. Die is lekker zomerzwoel. Hoor maar.

0: Oh man, hele festivals gingen hier helemaal van op zijn kop hoor. Ja, ja, ja. Wat een waanzinnige remix blijft er toch. Je hoorde Fatboy Slim aan het begin van de tweede uur van The Home Fire Radio Show. En Right Here, Right Now. Dit was een latere remix van Camel Fat. En daar gingen mensen echt helemaal op los op festivals. Joh, ik zie het weer helemaal voor me.
1: What's going on the air? 5, 4, 3, 2, transmitting now. The hottest brand new beats are here to make you move and groove.
0: Yeah.
1: The ultimate beats are coming your way on fire.
0: Met nieuwe muziek van Groove Armada en Medusa samen met Kevin de Vries, Italo Bros. En ook nog Mr. Koen Groeneveld, James Hype, Guy J en District O.

Dat is Dion samen met Geron en Just Sweet Music. Wat een fijne plaat is dat toch. En Tom en Mickey hoorde je ook nog met Ding Ding. Met een sampletje van Remember Me. Inderdaad daarin. En Jordan Brando hoorde je ook nog met Fixation op straat.

soundcloud.com/Erwin van Riet. Meer on fire natuurlijk volgende week. En ik heb nog een Jewel Kit voor je zometeen. I'm talking to you. En dit is dat waanzinnige werkje. Die symfonie. Guy J. Aan het eind van de show hoor je Rise. Ik wens jou een waanzinnig weekend verder.